Vadio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau. Vadio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.